0: Dat zal wel vanaf.
1: Wat gaat er zeggen, sorry?
0: Ik heb zo'n verhaal, ik had het gehoord van Florian. Ik heb zo'n spreekzaam, ik heb zo'n werk. Maar ik heb zo'n detecteur, dus ik ben...